0: voelt het buiten aan als ongeveer 9 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de kruipruimte van het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. De brand woedt ook in de spouwmuur en is lastig te bereiken. Het hele stadion is ontruimd. Volgens de veiligheidsregio duurt het blussen nog vele uren. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten als ze last hebben van rook. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden is donderdagavond rustig verlopen. Ongeveer 150 mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis. Even na 10:30 waren de meesten vertrokken. Er waren geen spreekkoren of spandoeken. De gemeente had een eindtijd van 22:00 s'avonds afgesproken. De SBS6 realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma versloeg Kassa van BNNVARA en Woeste Grond van AVROTROS tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De reeks was voor het eerst genomineerd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq 1,3% door hogere olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De olieprijs liep ruim 3% op door geweld in het Midden-Oosten. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende tijd mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De matige wind uit het zuidwesten laat het aanvoelen als 8 graden bij een temperatuur van 12 graden. Later verandert weinig en blijft de temperatuur rond 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de kruipruimte van het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. De brand woedt ook in de spouwmuur en is lastig te bereiken. Het hele stadion is ontruimd. Volgens de veiligheidsregio duurt het blussen nog vele uren. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten als ze last hebben van rook. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden is donderdagavond rustig verlopen. Ongeveer 150 mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis. Even na 10:30 waren de meesten vertrokken. Er waren geen spreekkoren of spandoeken. De gemeente had een eindtijd van 22:00 s'avonds afgesproken. De SBS6 realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma versloeg Kassa van BNNVARA en Woeste Grond van AVROTROS tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De reeks was voor het eerst genomineerd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq 1,3% door hogere olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De olieprijs liep ruim 3% op door geweld in het Midden-Oosten. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende tijd mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De matige wind uit het zuidwesten laat het aanvoelen als 8 graden bij een temperatuur van 12 graden. Later verandert weinig en blijft de temperatuur rond 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de kruipruimte van het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. De brand woedt ook in de spouwmuur en is lastig te bereiken. Het hele stadion is ontruimd. Volgens de veiligheidsregio duurt het blussen nog vele uren. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten als ze last hebben van rook. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden is donderdagavond rustig verlopen. Ongeveer 150 mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis. Even na 10:30 waren de meesten vertrokken. Er waren geen spreekkoren of spandoeken. De gemeente had een eindtijd van 22:00 s'avonds afgesproken. De SBS6 realityreeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma versloeg Kassa van BNNVARA en Woeste Grond van AVROTROS tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De reeks was voor het eerst genomineerd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq 1,3% door hogere olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De olieprijs liep ruim 3% op door geweld in het Midden-Oosten. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende tijd mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De matige wind uit het zuidwesten laat het aanvoelen als 8 graden bij een temperatuur van 12 graden. Later verandert weinig en blijft de temperatuur rond 11 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Zohran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AUS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na lang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het voorstel werd nipt aangenomen met steun van oppositiepartijen. De opvang is bedoeld voor 200 mensen, vooral gezinnen. PVV, Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen. Deze vrijdag doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. COC Nederland kreeg 3130 aanmeldingen tegen 2890 vorig jaar. Het evenement is op verzoek van scholen verplaatst van december naar oktober. Deelnemers vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Nu nog het weer. Er valt momenteel motregen op verschillende plaatsen. De temperatuur ligt rond 11 graden, maar het voelt aan als 7 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende uren blijft het onbestendig, met kans op motregen en temperaturen rond 10 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Zohran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AUS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na lang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het voorstel werd nipt aangenomen met steun van oppositiepartijen. De opvang is bedoeld voor 200 mensen, vooral gezinnen. PVV, Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen. Deze vrijdag doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. COC Nederland kreeg 3130 aanmeldingen tegen 2890 vorig jaar. Het evenement is op verzoek van scholen verplaatst van december naar oktober. Deelnemers vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Nu nog het weer. Er valt momenteel motregen op verschillende plaatsen. De temperatuur ligt rond 11 graden, maar het voelt aan als 7 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende uren blijft het onbestendig, met kans op motregen en temperaturen rond 10 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en Hoogmaden, 8 kilometer file. Op de N218 Spijkenissen Oostpoorne door de problemen bij de Suurhoofdbrug, 3 kilometer file. Bij de brug zelf op de A15 vanuit Rotterdam een kwartier vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Zohran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AJS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na lang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het voorstel werd nipt aangenomen met steun van oppositiepartijen. De opvang is bedoeld voor 200 mensen, vooral gezinnen. PVV, Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen. Deze vrijdag doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. COC Nederland kreeg 3130 aanmeldingen, tegen 2890 vorig jaar. Het evenement is op verzoek van scholen verplaatst van december naar oktober. Deelnemers vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft meest bewolkt en er waait een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. De temperatuur schommelt rond 10 graden. Door de wind voelt het kouder aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte staat bij Afrit Oostvoorde 5 kilometer file door scheuren in de weg 10 minuten vertraging. De N218 Spijkenissen Oostvoorne staat bij de N15 3 kilometer file om dezelfde reden een kwartier vertraging. Joey.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Zohran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AJS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na lang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het voorstel werd nipt aangenomen met steun van oppositiepartijen. De opvang is bedoeld voor 200 mensen, vooral gezinnen. PVV, Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen. Deze vrijdag doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. COC Nederland kreeg 3130 aanmeldingen, tegen 2890 vorig jaar. Het evenement is op verzoek van scholen verplaatst van december naar oktober. Deelnemers vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft meest bewolkt en er waait een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. De temperatuur schommelt rond 10 graden. Door de wind voelt het kouder aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Den Haag krijgt u Rotterdam 4 kilometer file tussen Rijswijk, Plaspoort, Polder en Den Hoorn. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Oostvoorne nog steeds 7 kilometer file, een kwartier vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook vanwege problemen bij de Zuurhofbrug. Daarom op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug nog eens 5 kilometer file.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens oud-premier Dick Schoof was het Amerikaanse beleid tegenover Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Trump moeilijk te volgen. Daardoor boekten Europese bondgenoten weinig vooruitgang met veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De coalitie van bereidwilligen verschuift de hulp van troepen naar training, wapens en vooral geld. Burgemeester Zoran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AJS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na lang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het voorstel werd nipt aangenomen met steun van oppositiepartijen. De opvang is bedoeld voor 200 mensen, vooral gezinnen. PVV, Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen. Dan nog het weer. Meerdere plekken valt nu motregen. De wind is vrij krachtig en komt uit het zuid-zuidwesten. De rest van de dag blijft kans op neerslag bestaan. De temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden, maar door de wind voelt het frisser aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De A15 Rotterdam-Maasvlakte 4 kilometer file bij de Suurhofbrug. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. Op de N211 Hoek van Holland-Den Haag-Zuid 2 kilometer file bij de A4, 5 minuten vertraging. Joey.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens oud-premier Dick Schoof was het Amerikaanse beleid tegenover Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Trump moeilijk te volgen. Daardoor boekten Europese bondgenoten weinig vooruitgang met veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De coalitie van bereidwilligen verschuift de hulp van troepen naar training, wapens en vooral geld. Burgemeester Zoran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AJS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na lang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Het voorstel werd nipt aangenomen met steun van oppositiepartijen. De opvang is bedoeld voor 200 mensen, vooral gezinnen. PVV, Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen. Dan nog het weer. Op meerdere plekken valt nu motregen. De wind is vrij krachtig en komt uit het zuid-zuidwesten. De rest van de dag blijft kans op neerslag bestaan. De temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden, maar door de wind voelt het frisser aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat de grootste stijging in ruim 4 jaar. Vooral de machine-industrie groeide sterk, met meer dan 45%. Volgens oud-premier Dick Schoof was het Amerikaanse beleid tegenover Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Trump moeilijk te volgen. Daardoor boekten Europese bondgenoten weinig vooruitgang met veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De coalitie van bereidwilligen verschuift de hulp van troepen naar training, wapens en vooral geld. Burgemeester Zoran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AJS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Dan nog het weer. Motregen en lichte neerslag blijven vandaag mogelijk. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 11 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 5 minuten vertraging.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat de grootste stijging in ruim 4 jaar. Vooral de machine-industrie groeide sterk, met meer dan 45%. Volgens oud-premier Dick Schoof was het Amerikaanse beleid tegenover Rusland en Oekraïne sinds het aantreden van president Trump moeilijk te volgen. Daardoor boekten Europese bondgenoten weinig vooruitgang met veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De coalitie van bereidwilligen verschuift de hulp van troepen naar training, wapens en vooral geld. Burgemeester Zoran Mamdani van New York eist dat president Donald Trump de immigratiedienst AJS alle handhavingsacties laat staken. Aanleiding is een schietincident in de Bronx. Volgens Mamdani omsingelden agenten een man en een 5-jarig kind in een auto. De man raakte gewond. Het kind lijkt ongedeerd. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. De hulpdiensten schalen af en vertrekken stap voor stap. Het vuur ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het stadion werd ontruimd. Er zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Dan nog het weer. Motregen en lichte neerslag blijven vandaag mogelijk. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 11 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. ASML, ASMI en Besse zijn vrijdag kort na de opening van de beurs in Amsterdam tot 1% gedaald. Aanleiding zijn berichten dat de omzet van OpenAI lager uitvalt dan verwacht. Volgens de Financial Times lag die eind september op $50 miljard, tegen eerder gemelde $70 miljard. Ebusco heeft acute geldzorgen. De fabrikant van elektrische bussen heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om de operationele kosten te betalen. Zonder dat geld is er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit. Gesprekken met aandeelhouders hebben nog geen bindende toezegging opgeleverd. Drie voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor kunstmatige intelligentie. OpenAI zegt dat de drie onzorgvuldig met gevoelige informatie omgingen en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers vrezen voor een afschrikwekkend effect op de open cultuur. Anthropic heeft het gebruiksbeleid voor zijn AI-modellen aangepast. Het bedrijf verbiedt aanhoudend en onnodig beledigend of wreed gedrag tegen de modellen, waaronder chatbot Claude. De maatregel volgt op het debat over mogelijk bewustzijn van AI. Topman Dario Amodei zei eerder dat Anthropic die mogelijkheid niet uitsluit. Dan nog het weer. Er valt motregen en op verschillende plaatsen is neerslag mogelijk. Het waait vrij krachtig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren rond 11 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 7 graden een stuk lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: Het is vrijdagmorgen en bijna weekend. Ik denk, laat ik eens even beginnen met een mooie van Elvis vandaag. Ja, just can't help believing.

vind het zelf een van zijn mooiste liedjes. Dat was Billy Joel en Honesty. Hier op de vrijdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Joey, gefeliciteerd. Je weekend is begonnen. En wij gaan aftellen dat weekend hier 3 uur lang de mooiste uit de jaren 60 en 70 op de vrijdagmorgen van onze fijne zender. Ja hoor, het weekend komt eraan. En wij vieren dat met deze van Stevie Wonder. Maar dat is lekker. Dit is Higher Ground.

feel-good 60s en 70s. Ken je deze nog?

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. ASML, ASMI en Besi zijn vrijdag kort na de opening van de beurs in Amsterdam tot 1% gedaald. Aanleiding zijn berichten dat de omzet van OpenAI lager uitvalt dan verwacht. Volgens de Financial Times lag die eind september op $50 miljard, tegen eerder gemelde $70 miljard. Ebusco heeft acute geldzorgen. De fabrikant van elektrische bussen heeft de komende weken aanzienlijke extra financiering nodig om de operationele kosten te betalen. Zonder dat geld is er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit. Gesprekken met aandeelhouders hebben nog geen bindende toezegging opgeleverd. Drie voormalige veiligheidsonderzoekers van OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen omdat ze waarschuwden voor kunstmatige intelligentie. OpenAI zegt dat de drie onzorgvuldig met gevoelige informatie omgingen en het bedrijfsbeleid schonden. De onderzoekers vrezen voor een afschrikwekkend effect op de open cultuur. Anthropic heeft het gebruiksbeleid voor zijn AI-modellen aangepast. Het bedrijf verbiedt aanhoudend en onnodig beledigend of wreed gedrag tegen de modellen, waaronder chatbot Claude. De maatregel volgt op het debat over mogelijk bewustzijn van AI. Topman Dario Amodei zei eerder dat Anthropic die mogelijkheid niet uitsluit. Dan nog het weer. Er valt motregen en op verschillende plaatsen is neerslag mogelijk. Het waait vrij krachtig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren rond 11 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 7 graden een stuk lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dit is wel even het gevoel van de vrijdag. Oh, wat voelen we ons goed allemaal. Wat hebben we er zin in. Het eerste weekend van oktober, mensen. Het gaat eraan komen. Het is het weekend waarin het zondag trouwens dierendag is. Dierendag valt dit jaar op zondag. Oké. Wij gaan even naar het eind van de jaren 70 met een love song van de Bee Gees. De vraag is, how deep is your love?

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het aantal faillissementen in Duitsland is in juli gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen 2.373 bedrijven failliet, 8% meer dan een jaar eerder. Vooral transport en opslag, de horeca en de bouw werden geraakt, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op risico's van staatsobligaties op de balansen van banken. Volgens François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit, lijken de risico's tot nu toe beperkt. Ook een mogelijke crash rond kunstmatige intelligentie krijgt veel aandacht. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek moet worden gemaakt. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag. Volgens Thiele staan de vlag en de actiedag voor vrijheid en gelijkwaardigheid van LHBTIQ+ personen. Maar blijven zulke initiatieven nodig? Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het land wil onder meer kwetsbaarheden in havens aanpakken, zegt minister David van Wil van Justitie en Veiligheid. Ghana is een doorvoerland voor drugssmokkel, door Jos Leidekkers. Bij een recente drugsvangst zijn twee Nederlanders gearresteerd die aan zijn netwerk zijn gelieerd. Dan nog het weer. De temperatuur verandert de komende uren nauwelijks en blijft rond 12 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten met forse windvlagen. Op verschillende plaatsen is motregen mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de A13. Op de A4 Rotterdam-Den Haag 3 kilometer file bij Ippenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Gebruik de parallelbaan.
4: Erwin van der Brie.
5: 11 uur geweest op de vrijdag. En nog minder dan 6 uur. Het eerste weekend van oktober gaat gewoon beginnen. Hè? Hier is Sweet Sensation. Feel good.

Er is nooit een single geweest van Earth, Wind & Fire, maar het was wel het openingsnummer van het album waar Boogie Wonderland en After the Love Has Gone op staan. Het album heette I Am. In the Stone was dat hier, een feestje om te horen. Dat brengt je al aardig in het sfeertje van het weekend. Hey, we nemen even wat gas terug op vrijdagmorgen. Eén bakkie koffie nog en de Eagles. En dat prachtig mooie Desperado. Yeah.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het aantal faillissementen in Duitsland is in juli gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen 2.373 bedrijven failliet, 8% meer dan een jaar eerder. Vooral transport en opslag, de horeca en de bouw werden geraakt, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit op risico's van staatsobligaties op de balansen van banken. Volgens François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit, lijken de risico's tot nu toe beperkt. Ook een mogelijke crash rond kunstmatige intelligentie krijgt veel aandacht. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie zegt dat de regenboogvlag niet politiek moet worden gemaakt. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag. Volgens Thiele staan de vlag en de actiedag voor vrijheid en gelijkwaardigheid van LHBTIQ+ personen. Maar blijven zulke initiatieven nodig? Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Het land wil onder meer kwetsbaarheden in havens aanpakken, zegt minister David van Wil van Justitie en Veiligheid. Ghana is een doorvoerland voor drugssmokkel, door Jos Leidekkers. Bij een recente drugsvangst zijn twee Nederlanders gearresteerd die aan zijn netwerk zijn gelieerd. Dan nog het weer. De temperatuur verandert de komende uren nauwelijks en blijft rond 12 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten met forse windvlagen. Op verschillende plaatsen is motregen mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Alice.
1: Ach, het blijft een tranentrekker all the way natuurlijk. Hè. Dat was de Smokey Living Next Door to Alice op de vrijdagmorgen van Feel Good 60s and 70s. Oh man, eerste weekend van oktober. Dat komt eraan. Goeiedag voor de dierenwinkels. Want ja, zondag worden ze leeggekocht op dierendag. Miauw, waf waf. En Fleetwood Mac nu uit de jaren 70. You make love and

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De kansspelautoriteit heeft online casino 711 berispt. Het bedrijf verplichtte sommige spelers gestort geld eerst in te zetten voordat ze het konden opnemen. Dat mag alleen onder strenge voorwaarden in combinatie met een bonus. Na overleg nam het casino maatregelen. Uitbetaling mag kort worden vertraagd voor witwasonderzoek. Ethiopië eist in een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat Eritrea zijn troepen uit Ethiopië terugtrekt. Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos noemt de aanwezigheid van de Eritrese militairen agressie en een invasie. Waarnemers zagen Eritrese troepen in Tigray. Eritrea spreekt de beschuldigingen tegen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar rechter en oud-mensenrechtenchef van de Verenigde Naties Navanette Pillay. Het Noorse Nobelcomité beloont haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De prijs wordt op 10 december uitgereikt. Staatssecretaris Willemijn Aerts voor Digitale Economie kan niet voorkomen dat beelden van een executie in de Verenigde Staten op 3 december online komen. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Aerts roept mensen op de beelden te melden bij Off Limits. Die organisatie kan sociale media vragen de beelden te verwijderen. Dan nog het weer. Er valt lichte motregen en dat blijft de rest van de dag mogelijk. De temperatuur ligt rond 12 tot 13 graden, maar voelt door de vrij krachtige zuidwestenwind eerder als 8 graden. Daarbij zijn flinke windstoten mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Die op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Over Schiet 3 kilometer. 10 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimp aan IJssel en de N219 3 kilometer.
3: Erwin van der Broek.
4: En dan is de vrijdagmorgen begonnen en is de snackbar leeggekocht. Dan gaan we met z'n allen lekker gezond lunchen.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Jim Gilstrip was dat hier en Swing Your Daddy. De lunch is begonnen. Het is vrijdagmiddag en dan wordt hier als een wilde gesnackt. De snackbar die kan weer een week dicht. De inkomsten zijn weer binnen. En wij doen natuurlijk een lekker muziekje ook bij jouw lunch. Eet smakelijk en geniet van Gary and the Pacemakers.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De kansspelautoriteit heeft online casino 711 berispt. Het bedrijf verplichtte sommige spelers gestort geld eerst in te zetten voordat ze het konden opnemen. Dat mag alleen onder strenge voorwaarden in combinatie met een bonus. Na overleg nam het casino maatregelen. Uitbetaling mag kort worden vertraagd voor witwasonderzoek. Ethiopië eist in een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat Eritrea zijn troepen uit Ethiopië terugtrekt. Minister van Buitenlandse Zaken Gedeon Timotheos noemt de aanwezigheid van de Eritrese militairen agressie en een invasie. Waarnemers zagen Eritrese troepen in Tigray. Eritrea spreekt de beschuldigingen tegen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar rechter en oud-mensenrechtenchef van de Verenigde Naties Navanetten Pillay. Het Noorse Nobelcomité beloont haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De prijs wordt op 10 december uitgereikt. Staatssecretaris Willemijn Aerts voor Digitale Economie kan niet voorkomen dat beelden van een executie in de Verenigde Staten op 3 december online komen. Het Pentagon wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Aerts roept mensen op de beelden te melden bij Off Limits. Die organisatie kan sociale media vragen de beelden te verwijderen. Dan nog het weer. Er valt lichte motregen en dat blijft de rest van de dag mogelijk. De temperatuur ligt rond 12 tot 13 graden, maar voelt door de vrij krachtige zuidwestenwind eerder als 8 graden. Daarbij zijn flinke windstoten mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Diepenburg en Knoopend Hofvliet 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Brave Jones, nou, waanzinnig mooie versie van La Vie en Rose. Nou, vanmiddag om 4 uur gaan we de weekendshow doen. Ik zou zeggen, bereid je daar vast op voor. Dit is Susie Quattro, ik spreek je om 4 uur.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Meer bevoegdheden van nationale toezichthouders gaan naar de Europese toezichthouder ESMA. Alleen België onthield zich van stemming. Nu volgen onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat beelden van de publieke executie van Nidal Hassan in de Verenigde Staten online komen. Het Pentagon wil de executie op 3 december voor een vuurpeloton livestreamen. Aerts roept mensen op zulke beelden snel te melden bij het sociale mediaplatform. Het kantoor van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten noemt de Nobelprijs voor de Vrede voor voormalig hoofd Navanet en Pillay fantastisch nieuws. Pillay leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat meer inzet voor mensenrechten nodig is. Pillay verdedigde Nelson Mandela tegen de apartheid. In Brussel zijn bij station Brussel Centraal zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren bekogelen de politie met balken, flessen en vuilnisbakken. Agenten zetten traangas en een waterkanon in. De onrust valt samen met vakbondsprotesten tegen bezuinigingsplannen van de regering. Dan nog het weer. Regen en buien blijven de komende uren mogelijk. Op verschillende plaatsen valt nu neerslag. Het is 12 graden, maar door de vrij krachtige zuidwestenwind voelt het aan als 8 graden. Er zijn flinke windstoten mogelijk. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Meer bevoegdheden van nationale toezichthouders gaan naar de Europese toezichthouder ESMA. Alleen België onthield zich van stemming. Nu volgen onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie kan niet voorkomen dat beelden van de publieke executie van Nidal Hassan in de Verenigde Staten online komen. Het Pentagon wil de executie op 3 december voor een vuurpeloton livestreamen. Aerts roept mensen op zulke beelden snel te melden bij het sociale mediaplatform. Het kantoor van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten noemt de Nobelprijs voor de Vrede voor voormalig hoofd Navanet en Pillay fantastisch nieuws. Pillay leidde het bureau van 2008 tot 2014. Een woordvoerder zegt dat meer inzet voor mensenrechten nodig is. Pillay verdedigde Nelson Mandela tegen de apartheid. In Brussel zijn bij station Brussel Centraal zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren bekogelen de politie met balken, flessen en vuilnisbakken. Agenten zetten traangas en een waterkanon in. De onrust valt samen met vakbondsprotesten tegen bezuinigingsplannen van de regering. Dan nog het weer. Regen en buien blijven de komende uren mogelijk. Op verschillende plaatsen valt nu neerslag. Het is 12 graden, maar door de vrij krachtige zuidwestenwind voelt het aan als 8 graden. Er zijn flinke windstoten mogelijk. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Nobelprijs voor de Vrede voor Navanet en Pillay is volgens Tomoko Akane, voorzitter van het Internationaal Strafhof, extra belangrijk door de aanvallen op het internationaal recht. De Verenigde Staten dreigen het Hof in Den Haag af te breken en hebben topfiguren sancties opgelegd. Het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon zegt dat ex-militair Nidal Malik Hassan op 3 december met een vuurpeloton wordt geëxecuteerd. De executie is publiek toegankelijk en wordt gelivestreamd. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam vrijdag van de zwarte lijst van belastingparadijzen gehaald. Beide landen hebben volgens de EU hervormingen doorgevoerd en voldoen nu beter aan internationale normen voor goed fiscaal bestuur en het uitwisselen van belastinginformatie. Het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn tijd in concentratiekamp Dachau is mogelijk verzonnen of aangedikt. Zijn naam staat niet op de lijst van Nederlandse gevangenen, meldt het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het archief kan volgens het instituut onvolledig zijn. De zaak is voor Nederland vrij uniek. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt motregen of andere neerslag. Het is 12 graden, maar door de vrij krachtige zuidwestenwind voelt het als 9 graden. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 14 graden. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda met 5 kilometer bij Moordrecht, 5 minuten vertraging ook. Een kwartier op de N15 Maasvlakte Rotterdam weer door de problemen bij de Suurhofbrug. Dus de linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimp aan de IJssel een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N211 Hoek van Holland Den Haag bij de A4, 10 minuten extra.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Nobelprijs voor de Vrede voor Navanet en Pillay is volgens Tomoko Akane, voorzitter van het Internationaal Strafhof, extra belangrijk door de aanvallen op het internationaal recht. De Verenigde Staten dreigen het Hof in Den Haag af te breken en hebben topfiguren sancties opgelegd. Het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties noemt het Amerikaanse besluit om een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon zegt dat ex-militair Nidal Malik Hassan op 3 december met een vuurpeloton wordt geëxecuteerd. De executie is publiek toegankelijk en wordt gelivestreamd. De Europese Unie heeft Panama en Vietnam vrijdag van de zwarte lijst van belastingparadijzen gehaald. Beide landen hebben volgens de EU hervormingen doorgevoerd en voldoen nu beter aan internationale normen voor goed fiscaal bestuur en het uitwisselen van belastinginformatie. Het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn tijd in concentratiekamp Dachau is mogelijk verzonnen of aangedikt. Zijn naam staat niet op de lijst van Nederlandse gevangenen, meldt het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het archief kan volgens het instituut onvolledig zijn. De zaak is voor Nederland vrij uniek. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt motregen of andere neerslag. Het is 12 graden, maar door de vrij krachtige zuidwestenwind voelt het als 9 graden. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 14 graden. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In de regio West staan files op de A16, Rotterdam richting Breda voor Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70. 60s en 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navanet en Pillay scherp bekritiseerd. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert de prijs haat tegen Israël. Pillay was rechter bij het Internationaal Strafhof en leidde een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen met een gezamenlijke waarde van zo'n 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen 's nachts toe bij Marchesi Antinori in Cortona. Ze schakelden het alarm uit, maar de diefstal staat op camera. Volgens asielminister Bart van den Brink zijn gemeente, het Rijk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers er onvoldoende in geslaagd opvangplekken te regelen. Daardoor sliepen 20 asielzoekers buiten bij Ter Apel. Van den Brink noemt dat Nederland onwaardig en zegt dat hij gemeenten niet snel meer opvang kan laten regelen. Het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties noemt het Amerikaanse besluit om op 3 december een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon zegt dat ex-militair Nidal Malik Hassan die dag met een vuurpeloton wordt geëxecuteerd. Dan nog het weer. Er valt nu motregen en de zuidwestenwind is vrij krachtig met forse windvlagen. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op meer motregen. Het blijft ongeveer 15 graden, maar door de wind voelt het aan als 11. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navanet en Pillay scherp bekritiseerd. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert de prijs haat tegen Israël. Pillay was rechter bij het Internationaal Strafhof en leidde een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen gestolen met een gezamenlijke waarde van zo'n 5 miljoen euro. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen 's nachts toe bij Marchesi Antinori in Cortona. Ze schakelden het alarm uit, maar de diefstal staat op camera. Volgens asielminister Bart van den Brink zijn gemeente, het Rijk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers er onvoldoende in geslaagd opvangplekken te regelen. Daardoor sliepen 20 asielzoekers buiten bij Ter Apel. Van den Brink noemt dat Nederland onwaardig en zegt dat hij gemeenten niet snel meer opvang kan laten regelen. Het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties noemt het Amerikaanse besluit om op 3 december een executie rechtstreeks uit te zenden een openbare terechtstelling en een vorm van marteling. Het Pentagon zegt dat ex-militair Nidal Malik Hassan die dag met een vuurpeloton wordt geëxecuteerd. Dan nog het weer. Er valt nu motregen en de zuidwestenwind is vrij krachtig met forse windvlagen. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op meer motregen. Het blijft ongeveer 15 graden, maar door de wind voelt het aan als 11. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het is vrij druk op de weg. In de regio West staan 100 kilometer file. De langste file staan op de A4, daarna richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft, een kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Nieuwebrug, een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, een kwartier vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar, 5 minuten onderhoud.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70. 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Reizigersorganisatie Rover wil dat vakbonden en werkgevers in het streekvervoer snel onderhandelen over een CAO om acties te voorkomen. FNV en CNV hebben aangekondigd dat woensdag wordt gestaakt en tot kerst 1 dag per week. Rover vreest dat reizigers voor auto of scooter kiezen en niet terugkeren naar de bus. De eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft ongeveer 7650 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ruim 6500 kilo was consumentenvuurwerk. Bijna 600 kilo bestond uit vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Nobelprijswinnares Navanet en Pillay heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Ze zei dat politieke leiders mensenrechten moeten beschermen en van oorlog moeten afzien. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse droeg de prijs op aan overlevers van internationale misdrijven en voorvechters van internationale gerechtigheid. Dan nog het weer. Er valt op meerdere plekken lichte neerslag. Het is overwegend bewolkt en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind met kans op flinke windstoten. Het is 14 graden, maar voelt door de wind als 11. De temperatuur blijft rond 15 graden, met de komende uren kans op motregen en regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: Ja, goedemiddag. Het is vrijdagmiddag, nog minder dan een uur. En het eerste weekend van

Ja, de Abbaatjes uit 1974, Waterloo. Goedemiddag, vrijdagmiddag. En dan gaat hij dan het laatste uurtje voor het weekend aftellen naar het eerste weekend van oktober. Met de mooiste plaat uit de jaren 60 en 70. Dit is

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Reizigersorganisatie Rover wil dat vakbonden...

0: en werkgevers in het streekvervoer snel onderhandelen over een CAO om acties te voorkomen. FNV en CNV hebben aangekondigd dat woensdag wordt gestaakt en tot kerst 1 dag per week. Rover vreest dat reizigers voor auto of scooter kiezen en niet terugkeren naar de bus. De eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft ongeveer 7650 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ruim 6500 kilo was consumentenvuurwerk. Bijna 600 kilo bestond uit vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Nobelprijswinnares Navanethem Pillai heeft wereldleiders opgeroepen hun juridische verplichtingen na te komen. Ze zei dat politieke leiders mensenrechten moeten beschermen en van oorlog moeten afzien. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse droeg de prijs op aan overlevers van internationale misdrijven en voorvechters van internationale gerechtigheid. Dan nog het weer. Er valt op meerdere plekken lichte neerslag. Het is overwegend bewolkt en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind met kans op flinke windstoten. Het is 14 graden, maar voelt door de wind als 11. De temperatuur blijft rond 15 graden, met de komende uren kans op motregen en regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Lekker dansje doen zo vlak voor het weekend. Dat was Barry White hier op de vrijdag van Feel Good 60s and 70s. Oké, nog een paar minuten en we rollen erin. Het eerste weekend van oktober gaan we vieren zo meteen vanaf 5 uur. En dit mensen zijn The Everly Brothers en hun versie van Love of the

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. SpaceX steeg op Wall Street met 2,6% na een overeenkomst over de overname van een pakket licenties voor laagbandspectrum. Daardoor kan satellietinternetdienst Starlink uitgroeien tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 9%. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Tijdens een symposium in Den Bosch zei ze dat de overheid er niet was om mensen te ondersteunen die steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen. Bij de uitbraak raakten tienduizenden mensen besmet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om op korte termijn noodopvang te bieden aan asielzoekers. In Ter Apel sliepen enkele tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum, omdat binnen en bij de nachtopvang geen plek was. De VNG noemt dat schrijnend. Volgens de vereniging is het asielstelsel nog niet op orde. Reizigersorganisatie Rover wil dat vakbonden en werkgevers in het streekvervoer snel onderhandelen over een CAO, om acties te voorkomen. FNV en CNV hebben aangekondigd dat woensdag wordt gestaakt en tot kerst 1 dag per week. Rover vreest dat reizigers voor auto of scooter kiezen en niet terugkeren naar de bus. Dan nog het weer. Er valt op verschillende plaatsen motregen. Uit het zuidwesten waait een vrij krachtige wind met kans op flinke windstoten. Het is 15 graden, maar voelt door de wind aan als 12. De komende uren blijft kans op neerslag en blijft de temperatuur rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der
3: Broek. Hey, jou, ik mag het weer schreeuwen. Je weekend is begonnen. Hey, prettig weekend.

Dat is Chris Norwin samen met Suzy Quattro en Stumbling In hier op de vrijdag. Man, het weekend is begonnen wat lekker. Het eerste weekend van oktober is een feit. En we beginnen dit weekend met een lesje biologie van Jewel Akins. Luister maar.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. SpaceX steeg op Wall Street met 2,6% na een overeenkomst over de overname van een pakket licenties voor laagbandspectrum. Daardoor kan satellietinternetdienst Starlink uitgroeien tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 9%. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Tijdens een symposium in Den Bosch zei ze dat de overheid er niet was om mensen te ondersteunen die steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen. Bij de uitbraak raakten tienduizenden mensen besmet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om op korte termijn noodopvang te bieden aan asielzoekers. In Ter Apel sliepen enkele tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum, omdat binnen en bij de nachtopvang geen plek was. De VNG noemt dat schrijnend. Volgens de vereniging is het asielstelsel nog niet op orde. Reizigersorganisatie Rover wil dat vakbonden en werkgevers in het streekvervoer snel onderhandelen over een CAO, om acties te voorkomen. FNV en CNV hebben aangekondigd dat woensdag wordt gestaakt en tot kerst 1 dag per week. Rover vreest dat reizigers voor auto of scooter kiezen en niet terugkeren naar de bus. Dan nog het weer. Er valt op verschillende plaatsen motregen. Uit het zuidwesten waait een vrij krachtige wind met kans op flinke windstoten. Het is 15 graden, maar voelt door de wind aan als 12. De komende uren blijft kans op neerslag en blijft de temperatuur rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het is druk op de weg. In de regio West staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins Claus bijna een kwartier op onthoud. De A4 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten op onthoud.
1: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Dat is Casey met zijn Sunshine Band. Shake your body. Echt een fijne plaat voor de Vrijmibo. Nou, onze catering heeft zich wel weer uitgeleefd vandaag, hoor. Er staat zoveel lekkers te eten en te drinken. We zouden er in principe het hele weekend mee door kunnen komen. Gezellig, man. Zondag, dierendag. Niet vergeten, even wat lekkers halen voor de hond of de kat of de vogel of de gnoe. Wie weet heb je wel een gnoe als huisdier. Zou toch ook kunnen. En dit is muziek uit de jaren 60 waar we ontzettend van houden. Het is Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door op onze vrijdag.
1: Bob

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De gevolgen van de staking in het streekvervoer woensdag zijn nog onduidelijk. Buschauffeurs en machinisten gaan vanwege een CAO-conflict één dag per week staken, tot aan kerst. Arriva, Qbuzz en Transdev waarschuwen voor vertragingen en uitgevallen ritten. Ook bij de RET wordt de impact nog onderzocht. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat president Trump niet toestaat dat het Hof Amerikanen vervolgt. De Verenigde Staten erkennen het Hof niet. Plaatsvervangend hoofdaanklager Nazhat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet verhinderen. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. De curatoren van het failliete Axel verkopen de merkrechten aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel ging in augustus failliet. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Tijdens een symposium in Den Bosch zei ze dat de overheid er niet was voor mensen die steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen. Het kabinet trekt eenmalig 2,5 miljoen euro uit voor hun kwaliteit van leven. Dan nog het weer. De regen valt op meerdere plekken en de vrij krachtige zuidwestenwind blijft het weer bepalen met forse windvlagen. Het is 15 graden, maar voelt als 12. De temperatuur blijft rond 15 graden en regen blijft de komende uren mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie. Wie zegt goedenavond? De vrijdagavond is begonnen. Wij hebben nog een uurtje de Vrijmibo hier

Experimenteel plaatje van Simon & Garfunkel, Sicilia, was dat hier op de vrijdagavond van Feel Good 60s en 70s. Hartelijk welkom. Ik ga je nog een uurtje vermaken om het weekend te vieren. Nu met Sutherland Brothers and Quivers en The Arms of Mary.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De gevolgen van de staking in het streekvervoer woensdag zijn nog onduidelijk. Buschauffeurs en machinisten gaan vanwege een CAO-conflict 1 dag per week staken, tot aan kerst. Arriva, Qbuzz en Transdev waarschuwen voor vertragingen en uitgevallen ritten. Ook bij de RET wordt de impact nog onderzocht. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat president Trump niet toestaat dat het Hof Amerikanen vervolgt. De Verenigde Staten erkennen het Hof niet. Plaatsvervangend hoofdaanklager Nazhat Shamin Khan zegt dat de sancties het werk niet verhinderen. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. De curatoren van het failliete Axel verkopen de merkrechten aan investeringsmaatschappij Dutech.

0: Ook het IT-platform, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Axel ging in augustus failliet. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Tijdens een symposium in Den Bosch zei ze dat de overheid er niet was voor mensen die steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen. Het kabinet trekt eenmalig 2,5 miljoen euro uit voor hun kwaliteit van leven. Dan nog het weer. De regen valt op meerdere plekken en de vrij krachtige zuidwestenwind blijft het weer bepalen met forse windvlagen. Het is 15 graden, maar voelt als 12. De temperatuur blijft rond 15 graden en regen blijft de komende uren mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: In de regio West staan nog files op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

de Beatles hier op de vrijdagavond van onze fijne zender. Zo, we zijn er doorheen. Even nog een paar restjes opmaken van de Vrijmibo en dan gaan we lekker weekend vieren. Maandag spreek ik je weer na de ochtendshow van Joey voor veel meer moois uit de jaren 60 en 70. Ik heb een Harpo nog voor je met Movie Star en wens je een heel

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten noemt het cruciaal dat Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft 6 maanden ruimte voor overleg met de Verenigde Staten en andere landen. Nederland staat volledig achter het hof. Jetten noemt de sancties zeer betreurenswaardig. De AEX in Amsterdam is vrijdag op een nieuw slotrecord geëindigd. De index steeg 19% tot 1130,95 punten. ArcelorMittal was de uitblinker na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS en won 5,6%. Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML verloren tot 1,8%. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun steun uit voor het internationaal strafhof in Den Haag. De ministers zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging van nieuwe sancties tegen het hof. Ze waarschuwen voor grote gevolgen voor het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag ernstig wordt geraakt door Amerikaanse sancties. Die gaan over 6 maanden in. Nederland wil met andere landen het hof beschermen. Berendsen wil eerst met de Verenigde Staten tot een oplossing komen. Nu nog het weer. Er valt nu op verschillende plaatsen motregen. De zuidwestenwind is vrij krachtig met kans op flinke windstoten. De komende uren blijft kans op neerslag bestaan. Het blijft rond 15 graden, al voelt het door de wind aan als 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: take care of him, well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jette noemt het cruciaal dat Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof niet direct ingaan. Dat geeft 6 maanden ruimte voor overleg met de Verenigde Staten en andere landen. Nederland staat volledig achter.

0: achter het hof. Jette noemt de sancties zeer betreurenswaardig. De AEX in Amsterdam is vrijdag op een nieuw slotrecord geëindigd. De index steeg 19% tot 1130,95 punten. ArcelorMittal was de uitblinker na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS en won 5,6%. Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML verloren tot 1,8%. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun steun uit voor het internationaal strafhof in Den Haag. De ministers zijn het zeer oneens met de Amerikaanse aankondiging van nieuwe sancties tegen het hof. Ze waarschuwen voor grote gevolgen voor het hof, zijn medewerkers en hun gezinnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het functioneren van het internationaal strafhof in Den Haag ernstig wordt geraakt door Amerikaanse sancties. Die gaan over 6 maanden in. Nederland wil met andere landen het hof beschermen. Berendsen wil eerst met de Verenigde Staten tot een oplossing komen. Nu nog het weer. Er valt nu op verschillende plaatsen motregen. De zuidwestenwind is vrij krachtig met kans op flinke windstoten. De komende uren blijft kans op neerslag bestaan. Het blijft rond 15 graden, al voelt het door de wind aan als 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het internationaal strafhof in Den Haag ernstig wordt geraakt door Amerikaanse sancties. Die gaan over 6 maanden in. Nederland wil in de tussentijd met de Amerikanen tot een oplossing komen en bespreekt met Europese partners hoe het hof kan worden beschermd. De AEX in Amsterdam is vrijdag op een nieuw slotrecord geëindigd. De index steeg 19% tot 1130,95 punten. ArcelorMittal was de uitblinker na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS en won 5,6%. Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML verloren tot 1,8%. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt de regeling huizenbezitters ten opzichte van huurders en jaagt die de huizenprijzen aan. Ook een daling van de huizenprijzen zou de Nederlandse economie volgens Slijpen aankunnen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. Harold Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland, onthulde de steen. Ook familie van Arion was aanwezig. Arion werd op Curaçao geboren en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Nu nog het weer. De komende uren blijft lichte neerslag mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is vrij krachtig, met kans op flinke windstoten. Het is 16 graden, maar door de wind voelt het als 13. De temperatuur blijft rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het internationaal strafhof in Den Haag ernstig wordt geraakt door Amerikaanse sancties. Die gaan over 6 maanden in. Nederland wil in de tussentijd met de Amerikanen tot een oplossing komen en bespreekt met Europese partners hoe het hof kan worden beschermd. De AEX in Amsterdam is vrijdag op een nieuw slotrecord geëindigd. De index steeg 19% tot 1130,95 punten. ArcelorMittal was de uitblinker na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS en won 5,6%. Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML verloren tot 1,8%. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt de regeling huizenbezitters ten opzichte van huurders en jaagt die de huizenprijzen aan. Ook een daling van de huizenprijzen zou de Nederlandse economie volgens Slijpen aankunnen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. Harold Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland, onthulde de steen. Ook familie van Arion was aanwezig. Arion werd op Curaçao geboren en brak in 1973 door met de roman Dubbelspel. Nu nog het weer. De komende uren blijft lichte neerslag mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is vrij krachtig, met kans op flinke windstoten. Het is 16 graden, maar door de wind voelt het als 13. De temperatuur blijft rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte en was voelbaar in Panama-stad. Daar ontstond paniek. De schade is nog onbekend. Er zijn tsunami-waarschuwingen voor Panama en omliggende landen. Bij onlusten tijdens vakbondsprotesten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Volgens stadsmedium Broes gaat het om 30 arrestaties en ongeveer 80 bestuurlijke aanhoudingen. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Door orkaan Isaias is bijna 72% van de olieproductie in de Golf van Mexico stilgelegd. Ook is 59% van de aardgasproductie gestopt. Personeel van 129 boorplatforms is geëvacueerd. Na de orkaan worden de platforms gecontroleerd en kan de productie worden hervat. De meeste Nederlandse politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van PRO willen dat Europa het hof verdedigt. De VVD wijst op economische en veiligheidsbelangen. Geert Wilders wil dat Nederland uitstapt. De sancties gaan over 6 maanden in. Nu nog het weer. Er valt nu op verschillende plaatsen motregen. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan stevige windstoten veroorzaken. De temperatuur blijft de komende tijd rond 15 graden. Al voelt het door de wind aan als 13 graden. Neerslag blijft mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte en was voelbaar in Panama-stad. Daar ontstond paniek. De schade is nog onbekend. Er zijn tsunami-waarschuwingen voor Panama en omliggende landen. Bij onlusten tijdens vakbondsprotesten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Volgens stadsmedium Bruce gaat het om 30 arrestaties en ongeveer 80 bestuurlijke aanhoudingen. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Door orkaan Isaias is bijna 72% van de olieproductie in de Golf van Mexico stilgelegd. Ook is 59% van de aardgasproductie gestopt. Personeel van 129 boorplatforms is geëvacueerd. Na de orkaan worden de platforms gecontroleerd en kan de productie worden hervat. De meeste Nederlandse politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van PRO willen dat Europa het hof verdedigt. De VVD wijst op economische en veiligheidsbelangen. Geert Wilders wil dat Nederland uitstapt. De sancties gaan over 6 maanden in. Nu nog het weer. Er valt nu op verschillende plaatsen motregen. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan stevige windstoten veroorzaken. De temperatuur blijft de komende tijd rond 15 graden. Al voelt het door de wind aan als 13 graden. Neerslag blijft mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s en 70s. Feel
1: good. One ticket, please. Love almost everybody.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte en was voelbaar in Panama-stad. Daar ontstond paniek. De schade is nog onbekend. Er zijn tsunami-waarschuwingen voor Panama en omliggende landen. Bij onlusten tijdens vakbondsprotesten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Volgens stadsmedium Bruce gaat het om 30 arrestaties en ongeveer 80 bestuurlijke aanhoudingen. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Door orkaan Isaias is bijna 72% van de olieproductie in de Golf van Mexico stilgelegd. Ook is 59% van de aardgasproductie gestopt. Personeel van 129 boorplatforms is geëvacueerd. Na de orkaan worden de platforms gecontroleerd en kan de productie worden hervat. De meeste Nederlandse politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van PRO willen dat Europa het hof verdedigt. De VVD wijst op economische en veiligheidsbelangen. Geert Wilders wil dat Nederland uitstapt. De sancties gaan over 6 maanden in. Nu nog het weer. Op verschillende plaatsen valt motregen. De westenwind is vrij krachtig en kan fors uitpakken met windvlagen. Het is 14 graden, maar door de wind voelt het aan als 12. Ook de komende uren blijft er kans op neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. De beving vond plaats op 10 kilometer diepte en was voelbaar in Panama-stad. Daar ontstond paniek. De schade is nog onbekend. Er zijn tsunami-waarschuwingen voor Panama en omliggende landen. Bij onlusten tijdens vakbondsprotesten in Brussel zijn tot nu toe 110 mensen opgepakt. Volgens stadsmedium Bruce gaat het om 30 arrestaties en ongeveer 80 bestuurlijke aanhoudingen. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in. Een stadsbus werd in brand gestoken. Door orkaan Isaias is bijna 72% van de olieproductie in de Golf van Mexico stilgelegd. Ook is 59% van de aardgasproductie gestopt. Personeel van 129 boorplatforms is geëvacueerd. Na de orkaan worden de platforms gecontroleerd en kan de productie worden hervat. De meeste Nederlandse politieke partijen steunen het internationaal strafhof na nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof. Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van PRO willen dat Europa het hof verdedigt. De VVD wijst op economische en veiligheidsbelangen. Geert Wilders wil dat Nederland uitstapt. De sancties gaan over 6 maanden in. Nu nog het weer. Op verschillende plaatsen valt motregen. De westenwind is vrij krachtig en kan fors uitpakken met windvlagen. Het is 14 graden, maar door de wind voelt het aan als 12. Ook de komende uren blijft er kans op neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers letten op SpaceX, dat een overeenkomst sloot voor de overname van licenties voor laagbandspectrum. Het aandeel steeg 1,3%. Telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US verloren tot 13%. De Dow Jones won 0,8%. Orkaan Isaias bereikt naar verwachting vrijdagavond de Amerikaanse kust. In delen van Florida gelden evacuatiebevelen en wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht, met wind tot 160 kilometer per uur. Bij de grens tussen Alabama en Florida kan het water bijna 3 meter stijgen. President Trump zegt dat Rusland per direct meer dan 300.000 ton diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt 500.000 ton en daarna nog 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf daarvoor toestemming tot april 2027. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De nachtopvang voor mensen die nog niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar binnen kunnen, zit komende nacht waarschijnlijk weer vol. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rond 21:30 s'avonds vertrokken twee bussen naar opvanglocaties in Warffum en Zuidwolde. Het is nog onzeker of asielzoekers buiten slapen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers letten op SpaceX, dat een overeenkomst sloot voor de overname van licenties voor laagbandspectrum. Het aandeel steeg 1,3%. Telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US verloren tot 13%. De Dow Jones won 0,8%. Orkaan Isaias bereikt naar verwachting vrijdagavond de Amerikaanse kust. In delen van Florida gelden evacuatiebevelen en wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Er wordt tot 20 centimeter regen verwacht, met wind tot 160 kilometer per uur. Bij de grens tussen Alabama en Florida kan het water bijna 3 meter stijgen. President Trump zegt dat Rusland per direct meer dan 300.000 ton diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt 500.000 ton en daarna nog 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf daarvoor toestemming tot april 2027. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.